0: kind nog het hoor. Zou ik nou eens wat duur? Aan morgen stroom sterren, laat dan hemel hoog droom.
1: Met een leicht schwanz.